verloor 10 jaar in die soren hulle jou van die mante loof na tapendoos aan haas. Nan met om benaand op wat ik een jongen in die en dan maar een. Maar nu dan zat in die doen ook. San bat 10 mante a turtso nog. Nan bula mature noa. Maar nu dan 10 zat in die doen ook. Ulla taina manokane noa.